Edomat. Orak, so dat wordt onderscheid dat u lieden dorst. Dus Polycarp dat denkt, hij dankt God dat hij van dit lijdenskuffel drinken kan voor Jezus Christus. Hij bedankt voor u veel. Wil je die dat aan dit leven van u lieden des? De apostel Paul merkt ons ganz klar, alle die wat aan God zijn richten aan welke de matte vervolging lieden. Vele mensen die zijn al wegen een ganz kleine beetje lieden van een gemeinde naar de andere gehupst. En waarom wil zij welke niet lieden? Dat heeft mij niet verdient. Op einmal daar wie dat aan je danken nemen, de apostel Paul is als ganz klar, waar hij je charmt heeft, en heeft glauwe geholen, en hij is welens je was te lieden, en op dat zegt de SB, wat mij bijlaag worden, de kronde je rechtigheid. Hij erwaart dat dat wat passiert. En dat mocht dan smoot merken, man wie lieden doen, hier op deze eed, dan doe wie dat doorwing, er zullen dat klar hebben, wanneer ik voor Christus lieden doe, dan wil ik mijn lieden aannemen. Zoals Polycarp, andere mensen hebben gelezen, zij willen wel eens dit lieden te drinken. Voor Christus. Door op dat wie dat weten, door verkrijgen aan hemel de kroon. Waarom Jezus er God de kroon wil stalen, dat wat hij trouwt stalen, dat wil we aan ons kruik evaluaten. Maar wel wie wel eens zijn, want wie lieden durven, dan willen we dat doen.

Op deze eer as veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel, worden de kleine tronen zannen. Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor van de harten. Dit radioprogramma is ondersteund van de Zomerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartola Mennonietengemeinde die ik bij Warm in Saskatchewan. En ook van Junt aus Telharkia. Onze adres is de Evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phone nummer, waar je kan